0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 6 uur.
6: Goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran, op havensteden in de buurt van de straat van Hormuz. President Trump had enkele uren eerder al gewaarschuwd voor een reactie. Iraanse media hebben het over ontploffingen, maar melden niets over slachtoffers of schade. De VS reageerde nadat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter had neergehaald. De piloten overleefden het en raakten ook niet gewond. Iran dreigt nu zelf weer met vergeldingsacties op Amerikaanse doelen. Zo is volgens Iraanse media een legerbasis in Jordanië geraakt, waar F-35 gevechtsvliegtuigen staan. En ook een basis in Bahrein. Daar zou onder meer een communicatietoren geraakt zijn. Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. Pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd met 0-7 van Luxemburg, maar kwamen 1 doelpunt tekort om hun groep te winnen. Ook omdat leider Schotland met 1-5 won van Israël. De Flames eindigen dus tweede in hun groep en krijgen daardoor in de volgende ronde van de WK-kwalificatie moeilijkere tegenstanders. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 175 miljoen euro rijker. Een Belgisch record. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. De dag begint droog, maar al snel neemt de bewolking toe en vallen er buien, mogelijk ook met onweer. Maxima rond 17 graden. Morgen zon, maar ook lokale buien en tot 20 graden.
4: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA. IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
8: Imoscoop!
9: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
7: Och, jongens.
6: Dat is wel een held, hè.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, mam!
12: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1... Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
13: Pearl.
12: Voorwaarden op pearl.be.
14: 3, 2, 1.
12: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: The Daily Classics. Music matters.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helkteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran. Op havensteden in de buurt van de straat van Hormuz. President Trump had enkele uren eerder al gewaarschuwd voor een reactie. Iraanse media hebben het over ontploffingen, maar melden niets over slachtoffers of schade. De VS reageerde nadat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter had neergehaald. De piloten overleefden het en raakten ook niet gewond. Iran dreigt nu zelf weer met vergeldingsacties op Amerikaanse doelen. Zo is volgens Iraanse media een legerbasis in Jordanië geraakt waar F-35 gevechtsvliegtuigen staan. En ook een basis in Bahrein. Daar zou onder meer een communicatietoren geraakt zijn. In de helft van de woonzorgcentra moet je zeker 3 maanden wachten op een plekje. 9 op de 10 hebben nu zelfs al een wachtlijst. CD&V heeft die cijfers voor het eerst opgevraagd en merkt een ongezien plaatstekort. Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers.
5: Dat betekent natuurlijk dat wanneer er nood is aan een woonzorgcentrum, dat mensen toch nog vaak een hele tijd moeten wachten. Of dat mensen de keuze moeten maken voor een woonzorgcentrum dat niet hun eerste keuze is en dat vaak ook verder weg is en niet in hun vertrouwde omgeving.
4: Schrijvers pleit voor meer maatregelen om extra sluitingen te vermijden en extra inzet voor thuiszorg. Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronkenrijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. Afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. Pech voor onze Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Ze wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd in Luxemburg wel met 0-7. Maar doordat de leider Schotland met 1-5 won tegen Israël, kwamen de Flames 1 doelpunt tekort om hun groep te winnen. Daardoor wordt het moeilijker om zich te plaatsen voor het WK. Op het WK hebben onze Rode Duivels gisteravond een eerste keer echt getraind in Seattle in de VS. Sportjournalist Jan Oberto is daar.
6: Nog altijd geen Zeno de Bast, die trainde gisteren apart. Jeremy Doku, misschien opvallender, die ging even van het trainingsveld, had geen schoenen meer aan. Voetbalschoenen dan toch. Er leek wat aan de hand, maar mensen binnen de voetbalbond verzekerden ons dat het niets ernstig was en dat hij vanavond weer kan meetrainen.
4: Volgende maandag openen de Duivels hun WK tegen Egypte. Een dag later spelen ze een oefenwedstrijd tegen de plaatselijke club Seattle Sounders. Vooral met spelers die niet of amper meededen tegen Egypte. En ergens in ons land is het groot feest, want een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Bijna 175 miljoen euro en dat is een Belgisch record. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers aan en de 2 winnende sterren. De dag begint droog, maar al snel neemt de bewolking toe en vallen er buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 17 graden. Morgen zon, maar ook enkele lokale buien en tot 20 graden. Ook vrijdag nog regen. Vanaf het weekend wordt het droger en vanaf maandag ook warmer.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rockclass.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
4: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.

0: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Doku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg in uw beul.
3: Zegt jouw oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofichen en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy Classics.
4: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. In de helft van de woonzorgcentra in Vlaanderen moet je zeker 3 maanden wachten op een plekje. 9 op de 10 hebben zelfs een wachtlijst. Regeringspartij CD&V heeft die cijfers voor het eerst opgevraagd en ze staan ook in het nieuwsblad. Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V merkt een ongezien plaatstekort.
6: Je moet de cijfers natuurlijk ook nuanceren in die zin dat sommige mensen wellicht wel op meer dan 1 wachtlijst staan. Maar aan de andere kant weten we ook dat mensen ineens een acute zorgnood hebben. Denk bijvoorbeeld aan een mantelzorger die wegvalt en dat mensen toch nog vaak een hele tijd moeten wachten of de keuze moeten maken voor een woonzorgcentrum dat vaak ook verder weg is.
5: Bevoegd minister Genee reageert dat ze binnenkort met een plan komt om de komende jaren 1000 extra plaatsen te creëren. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn gisteravond auto's en huizen in brand gestoken bij een anti-immigratieprotest. Inwoners staken ook een bus en vuilnisbakken in brand en gooiden met molotovcocktails. Het is een reactie op een steekpartij in Belfast eergisteren door een vluchteling. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De dader verschijnt straks voor de rechter. De politie en de Britse premier Starmer roepen op tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran, op havensteden in de buurt van de straat van Hormuz. De VS reageert nadat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter had neergehaald. Iran dreigt nu zelf weer met vergeldingsacties op Amerikaanse doelen. Ze vielen al legerbasissen in Jordanië en Bahrein aan. Op het WK hebben onze Rode Duivels gisteravond een eerste keer echt getraind in Seattle, in de VS. Sportjournalist Jarno Berto is daar.
7: Nog altijd geen Zeno de Bast, die trainde gisteren apart. Jeremy Doku, misschien opvallender, die ging even van het trainingsveld, had geen schoenen meer aan. Voetbalschoenen dan toch. Er leek wat aan de hand, maar mensen binnen de voetbalbond verzekerden ons dat het niets ernstig was en dat hij vanavond weer kan meetrainen.
5: Volgende maandag openen de Duivels hun WK tegen Egypte. Een dag later spelen ze dan een oefenwedstrijd tegen de plaatselijke club Seattle Sounders. Vooral met spelers die niet of amper meededen tegen Egypte. Pech voor onze Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Ze wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd in Luxemburg wel met 0-7. Maar doordat leider Schotland met 1-5 won tegen Israël, kwamen de Flames 1 doelpunt tekort om hun groep te winnen. Daardoor wordt het moeilijker om zich te plaatsen voor het WK. De dag begint droog, maar al snel neemt de bewolking toe en vallen er buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 17 graden. Morgen zon, maar ook enkele buien en tot 20 graden. Ook vrijdag nog regen. En vanaf het weekend wordt het dan droger en vanaf maandag ook warmer.
3: Music matters. Non-stop, de grootste rock.

0: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
1: Ho, ho, dat is lekker scoren.
0: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
3: Bitterballen, hey, hey.
2: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Yeah! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig.
3: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Scoor op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Billy Classics.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. In Brussel is een man bevrijd die vast zat in de poort van een metrostation. Volgens de brandweer is hij naar het ziekenhuis gebracht, maar is zijn toestand niet kritiek. Het gebeurt wel vaker dat er iemand klem komt te zitten in zo'n rolluik van een metrostation. Vorig jaar is daarbij zelfs een dode gevallen. De rolluiken gaan om 16:30 automatisch open. 4 Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee gaat je aangifte automatisch, waardoor de politie sneller kan ingrijpen. En de kans is ook groter dat je gestolen geld terugkrijgt. Dat zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
5: Dat alle info die noodzakelijk is om het onderzoek te voeren, onmiddellijk gedeeld wordt met de banken, maar ook met het parket, waarna ze onmiddellijk beelden kunnen stockeren van bijvoorbeeld phishing aan een bankautomaat. Maar ze kunnen ook verdachte websites blokkeren. Zij kunnen gegevens opvragen bij de bank om snel de criminelen te traceren.
4: De app legt ook automatisch een link met andere dossiers. Burgerpanel Bankforum pleit intussen voor een fonds met geld van de banken om fraudeslachtoffers sneller te vergoeden. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn gisteravond auto's en huizen in brand gestoken bij een anti-immigratieprotest. Inwoners staken ook een bus en vuilnisbakken in brand en gooiden met molotovcocktails. Het is een reactie op een steekpartij in Belfast eergisteren door een vluchteling. Het slachtoffer raakte daarbij zwaar gewond en de dader verschijnt straks voor de rechter. De politie en de Britse premier Starmer roepen op tot kalmte. En tennislegende Serena Williams heeft een geslaagde comeback gemaakt in het dubbeltoernooi van Queens in Londen. Samen met de Canadese Mboko klopte ze een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo in 2 sets, 7-6 en 6-2. Serena Williams is 44 en keerde na 4 jaar terug. Ze won in haar carrière 23 Grand Slam-titels. Eerst nog droog, later meer wolken en buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen regen en 17 graden. Vrijdag grijs en soms regen bij 19 graden.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieke.

0: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
1: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
0: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
1: Daar drinken we eentje op.
0: En nog verantwoord ook. Ching!
2: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
3: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series binge.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Krevel.
9: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel. Leef beter.
10: Carglass herstelt. Carglass vervangt.
11: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 5.

0: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
3: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
9: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen. Over een uur begint in Oud-Turnhout de afscheidsplechtigheid van Margriet Hermans. Al sinds vanmorgen vroeg staan daar mensen aan te schuiven. Ex-TV-omroeper Johan Verstrijken leidt de plechtigheid, maar Margriet heeft vooral zelf bepaald hoe die eruit moet zien.
7: Margriet en Céline hebben samen nog een aantal dingen besproken toen ze in de kliniek lag. Een lijstje met muziek bijvoorbeeld en wie wat eventueel zou doen. Een viertal mensen, waaronder Céline zelf natuurlijk, die een getuigenis zullen brengen over wie Margriet was en wat Margriet voor hen betekende.
6: Margriet Hermans stierf een week geleden na een korte strijd tegen een zeldzame en agressieve kanker. Het ziekteverzuim bij leerkrachten is licht gedaald voor het tweede jaar op rij. Maar mentale aandoeningen blijven wel een groot probleem. Zo'n 40% van de verloren dagen zijn te wijten aan stress en burn-out. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft van alle ziektedagen. Je hoort Nancy Libert van de Onderwijsvakbond.
8: Leerlingen brengen problematieken en uitdagingen mee. Je hebt grote klassen en als je 's avonds naar huis gaat, je hebt het beste van jezelf gegeven, maar toch voel je dat je eigenlijk elke leerling die kunnen helpen hebt, dat weegt natuurlijk op je mentaal welzijn. En ik denk dat dat een grote oorzaak is dat mensen gewoon in burn-out geraken.
6: De man van 58 die eind mei onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen is overleden. Hij kwam in de problemen tijdens het zwemmen, werd ter plaatse nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar belandde de man in een kunstmatige coma. Maar hij heeft het dus niet overleefd. Eerst nog droog, later wel wolken en buien, mogelijk met onweer bij 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen, daarna wordt het beter.
4: Willy, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
3: En ook uw budget vakantiepech?
2: Wat?
3: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
2: Oh nee?
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Medi-market.
8: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
9: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Music Matters.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vindt de vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: The Daily Classics. Music Matters.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig.
3: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Scoor op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
6: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruis.
6: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Goku, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
7: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
8: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
7: Echt? Oh, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
10: Bepat.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
11: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis.
12: Hoho, dat is lekker scoren.
11: Dat is de ja van Jumbo.
13: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
14: Willy Classics.
15: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
14: Het nieuws van 11 uur.
16: Goedemorgen. In Oud-Turnhout begint de afscheidsplechtigheid van Margriet Hermans. Er mogen 600 genodigden binnen in een vroegere kapel. Anderen kunnen de viering buiten volgen op grote schermen. Sommigen staan daar al sinds vanmorgen vroeg te wachten.
17: Omdat Margriet een fantastische vrouw is, mooi kan zingen. Ze heeft alles wat je kunt wensen.
18: Margriet, ik word er al emotioneel van. Iemand die mij in mijn jeugdjaren veel heeft gesteund. Margriet is een volksdame, altijd geweest, bezorgd. Waarom? Ik heb haar ook 1 keer ontmoet. En dat, ja, dat komt allemaal terug naar boven.
16: Tijdens de plechtigheid zullen verschillende mensen iets vertellen over Margriet, zoals haar dochter Céline, en er wordt ook gezongen. Margriet Hermans was 72. Ze stierf vorige week na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. In Mortsel in de provincie Antwerpen is een vrouw van 54 omgekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Het gebeurde toen ze een kruispunt wou overfietsen. Je hoort Kim Verdoot van de politie.
19: De vrachtwagenchauffeur wilde rechts afslaan. Die had eerst nog voorrang verleend aan een fietser die de rijbaan kruiste. En op het moment dat hij zijn manoeuvre inzette naar rechts, was er nog een fietser die in dezelfde richting reed dan de vrachtwagenchauffeur. En die eigenlijk de rijbaan wou oversteken. En dan is het tot een aanrijding gekomen. Alle testen zijn afgenomen. Ademtest, speeksel. Dat was allemaal in orde.
16: De vrachtwagenchauffeur had haar dus wellicht niet gezien. Hij is in shock naar het ziekenhuis gebracht. Opluchting in Argentinië, want vedette Lionel Messi lijkt hersteld van zijn hamstringblessure. Hij viel 20 minuten voor het einde in de oefenwedstrijd tegen IJsland, scoorde meteen zelf de 2-0 op strafschop en had een voet in de 3-0. Messi is 38 en begint straks aan zijn 6e WK. Argentinië is titelverdediger. Eerst nog droog, later meer wolken en buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden en ook morgen regen en 17 graden.
14: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiek.

0: was vervangt.
1: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carlas en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carlas.be en maak je afspraak.
2: Info en voorwaarden op carlas.be.
3: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immoscoop, man.
8: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
9: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
10: Voilà, ik klap en dan eet hem.
9: Kun je het zien?
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
11: Go Yellow!
12: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
13: Krevel. Leef beter.
14: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
15: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
14: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
16: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
18: IKEA.
17: IKEA.
18: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
19: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy Classics. Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. In Merksplas in de provincie Antwerpen nemen honderden mensen afscheid van Margriet Hermans. Buiten aan een vroegere kapel staan grote schermen. Binnen zitten 600 genodigden. Onder hen heel wat showbiz-collega's van Margriet, zoals Willy Somers en Koen Krukke.
6: Wij beleven een van de triestigste dagen voor de Vlaamse showbiz, zeg maar. Een groot gemis. En als je ziet hoeveel mensen hier aanwezig zijn, dan merk je toch dat zij heel graag gezien is door iedereen. Hè.
7: Margriet heeft het ook allemaal een beetje al geregisseerd. Hè. Dat is Margriet in de teugels zelf in handen nemen. Hè. Ik denk dat een mooie, serene, plezante uitvaart zou zijn, want zo was Margriet.
5: Enkele mensen getuigen ook over wie Margriet Hermans was. Onder hen haar dochter Céline. En er wordt ook gezongen. Margriet Hermans was 72. Ze stierf vorige week na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. In Mortsel in de provincie Antwerpen is een vrouw van 54 omgekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Het gebeurde toen ze een kruispunt wou overfietsen. Je hoort Kim Verdoot van de politie.
8: De vrachtwagenchauffeur wilde rechts afslaan. Die had eerst nog voorrang verleend aan een fietser die de rijbaan kruiste. En op het moment dat hij zijn manoeuvre inzette naar rechts, was er nog een fietser die in dezelfde richting reed dan de vrachtwagenchauffeur en die eigenlijk de rijbaan wou oversteken. En dan is het tot een aanrijding gekomen. Alle testen zijn afgenomen. Een ademtest, speekseltest, dat was allemaal in orde.
5: De vrachtwagenchauffeur had haar dus wellicht niet gezien. Hij is in shock naar het ziekenhuis gebracht. De fiscus schrijft al maar vaker boetes uit voor eigenaars die verbouwingen aan hun woning niet aangeven. Hun huis wordt zo meer waard, waardoor ze eigenlijk een hoger kadastraal inkomen moeten betalen. De fiscus vraagt nu aan de lokale besturen om de druk op verbouwers te verhogen. Je hoort Nathalie de Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
9: Steden en gemeenten die schrijven eigenaars aan van woningen waar volgens de officiële gegevens bijvoorbeeld geen badkamer of geen keuken is. Eigenaars moeten dan een lijst invullen van wat ze wel hebben. De gemeente maakt die lijst terug over aan de federale overheid en op basis daarvan zal die het kadastraal inkomen aanpassen.
5: Sinds 2024 inde de fiscus voor meer dan 1 miljoen euro aan boetes omdat verbouwingen niet aangegeven werden. In de VS krijgt de omstreden immigratiepolitie ICE een pak extra geld, meer dan 30 miljard euro. Het wetsvoorstel daarover werd nipt goedgekeurd in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De voorbije maanden kreeg ICE veel kritiek omdat agenten hard ingrepen. Begin januari schoten ze twee burgers dood in Minneapolis. Opluchting bij de Argentijnse voetbalfans. Want vedette Lionel Messi lijkt hersteld van zijn hamstringblessure en dus klaar voor zijn zesde WK. Messi viel in de laatste oefenwedstrijd van titelverdediger Argentinië tegen IJsland 20 minuten voor het einde in. Hij scoorde meteen zelf de 2-0 op strafschop en had een voet in de 3-0. Messi is 38. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen ook buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij zo'n 18 graden. Zaterdag geleidelijk wat zon en zondag wisselend bewolkt en iets warmer, rond 22 graden dan.
3: Music matters. Non-stop, de grote

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
7: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
2: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.

0: onderwereld.
1: Kanku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Licht het op, laat het op, we hebben de topstroom. Licht het op, laat het op, we hebben de topstroom.
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Krevel.
7: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel. Leef beter.
9: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren.
10: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Music matters.
12: Daily Classics.

0: Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
6: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
7: Willy Classics.
8: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 1 uur.
9: Goedemiddag. Emotioneel afscheid van Margriet Hermans. Honderden mensen kwamen bijeen in en aan een vroegere kapel in Merksplas. 600 genodigden mochten binnen, onder hen heel wat showbiz-collega's. Meer dan 100 anderen volgden alles buiten op grote schermen. De dochter van Margriet Hermans, Céline, sprak iedereen toe.
10: Hoe mijn leven zonder jou verder moet, dat weet ik nog niet. En ik ga je zo ontzettend hard missen. But I'll be fine. You raised me right. En weet dat elke nood die ik zing, niet alleen door u, maar voor u zal zijn.
9: Margriet Hermans kreeg nog een staande ovatie en haar hit Lekker Blijven Hangen werd gespeeld. Margriet was 72. Ze stierf vorige week na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. In een onderzoek naar de uitbuiting van sekswerkers zijn 10 verdachten opgepakt. Bijna allemaal in ons land en 1 in Spanje. 6 van hen zijn aangehouden, dat meldt het parket van Leuven. Het zou gaan om een groot netwerk van mensenhandel en witwaspraktijken, zegt Dieve Kraps van de politie.
11: Het dossier is gestart begin 2025, waar we volgens onze onderzoeksgegevens zagen dat mensen vanuit Zuid-Amerika werden gerecruiteerd om via Spanje naar België te komen. Ze werden hier in verschillende panden ondergebracht, ook op verschillende locaties veranderd, mogelijk om de kans op detectie te vermijden.
9: Speurders vielen vorige week binnen op 37 plaatsen, bijna allemaal in België. Verschillende bankrekeningen zijn geblokkeerd en er is ook €67.000 cashgeld in beslag genomen. In een groot onderzoek naar witwassen is meer dan €8 miljoen in beslag genomen. En ook luxe horloges en dure auto's. Dat gebeurde bij 17 huiszoekingen, dat meldt het parket van Brussel. Het geld komt van drugshandel in Frankrijk en werd door geldkoeriers naar ons land gebracht. Er werden 6 verdachten opgepakt, 3 van hen zijn vrij onder voorwaarden, een 4e is aangehouden. De dodentol na de zware aardbeving op de Filipijnen blijft oplopen. Er zijn nu al 46 slachtoffers geborgen, 17 mensen blijven vermist. De beving had een kracht van 7,8, heel wat gebouwen zijn ook beschadigd en er zijn aardverschuivingen. Er volgden ook honderden kleinere naschokken. En er heeft zich een nieuwe El Niño gevormd in de Stille Oceaan. Volgens wetenschappers mogelijk de zwaarste ooit. El Niño is een fenomeen dat extreem weer kan veroorzaken. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
12: Over het algemeen zien we wel dat in zo'n jaar heel wat temperatuurrecords worden gebroken. En dat in het westen van de Stille Oceaan dat je daar vooral heel veel droogte en hitte ziet. Terwijl dan eerder in het oosten dat je daar vooral extreme regenval en overstromingen gaat zien. Op bijvoorbeeld het Amerikaanse continent.
9: El Niño kan ook voor meer tyfoons zorgen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen ook buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij zo'n 18 graden. Zaterdag geleidelijk wat zon. Zondag wisselend bewolkt en iets warmer, rond 22 graden dan.
7: Music matters. Non-stop, de grap.

0: voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman?
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
10: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
10: Ja, geel!
8: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
11: Yellow! 3, 2, 1...
12: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
13: Sorteren kan je zo meteen.
14: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
15: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
14: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
16: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: toe boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
2: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
1: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
2: Daar drinken we eentje op.
1: En nog verantwoord ook. Ching!
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
7: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech?
7: Wat?
8: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
7: Oh nee.
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Psst. Europassistance wordt binnenkort Radeon.
10: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
13: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
14: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
0: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series binge.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
0: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Willy Classics.
7: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 2 uur.
8: Goedemiddag. Emotioneel afscheid van Margriet Hermans. Honderden mensen kwamen bijeen in en aan een kapel in Merksplas. Dochter Céline sprak iedereen toe.
9: Hoe mijn leven zonder jou verder moet, dat weet ik nog niet. En ik ga je zo ontzettend hard missen. But I'll be fine. You raised me right. En weet dat elke noot die ik zing, niet alleen door u, maar voor u zal zijn.
8: Margriet Hermans kreeg nog een staande ovatie en haar hit Lekker Blijven Hangen werd ook nog gespeeld. In een onderzoek naar de uitbuiting van sekswerkers zijn 10 verdachten opgepakt, bijna allemaal in ons land en 1 in Spanje. 6 van hen zijn aangehouden, dat meldt het parket van Leuven. Het zou gaan om een groot netwerk van mensenhandel en witwaspraktijken, zegt Lieve Kraps van de politie.
10: Het dossier is gestart begin 2025, waar we volgens onze onderzoeksgegevens zagen dat mensen vanuit Zuid-Amerika werden gerecruiteerd om via Spanje naar België te komen. Ze werden hier in verschillende panden ondergebracht, ook op verschillende locaties veranderd, mogelijk om de kans op detectie te vermijden.
8: Verschillende bankrekeningen zijn geblokkeerd en er is ook €67.000 cashgeld in beslag genomen. In een groot onderzoek naar witwassen is meer dan €8 miljoen in beslag genomen. Dat gebeurde bij 17 huiszoekingen. Dat meldt het parket van Brussel. Het geld komt van drugshandel in Frankrijk en werd door geldkoeriers naar ons land gebracht. Er werden 6 verdachten opgepakt. 3 van hen zijn vrij onder voorwaarden. Een 4e is aangehouden. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij zo'n 18 graden.
6: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Music matters. Willy Classics.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig.
6: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
9: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
8: Echt? Oh, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
11: Bebad.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
13: Info in voorwaarden op carglass.be.
14: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
15: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
14: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
16: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
14: Doen we wel. Argenta.
17: Zo simpel.

0: Ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Goku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: The Daily Classics. Music matters.

0: Classics.
1: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Hey, Marijn van Prikken Tik Houthaal Helkteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikken Tik. Daar drinken we eentje op.
0: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. Amerikaans president Trump bedreigt Iran opnieuw. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht om vrede te sluiten in het Midden-Oosten en zullen ze daar nu een prijs voor betalen. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Nochtans zei Trump gisteren nog dat Iran en de VS dicht bij een vredesakkoord stonden. Midden-Oosten-expert Koert de Buff.
7: Ik denk niet dat Iran zich laat leiden door posts van Trump. Dit gezegd zijnde zal het ook wel niet helpen om de algemene sfeer te verbeteren en tot een akkoord te komen. Trump heeft al 37 keer aangekondigd dat een deal heel nabij was, terwijl ja, het uiteindelijk blijkt dat het niet zo was.
6: De voorbije dagen escaleerde het geweld in het Midden-Oosten opnieuw. Het Amerikaanse leger heeft vanochtend vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran en ook Iran en Israël vielen elkaar aan. Bij de zware brand in een loods afgelopen weekend in Anderlecht zijn nu al zeker 4 mensen gestorven. Tijdens de zoekacties de voorbije dagen zijn 2 nieuwe slachtoffers teruggevonden. Dat meldt het parket van Brussel. De identificatie van de slachtoffers is nog altijd aan de gang. Hoe de brand ontstond is nog niet duidelijk. En vorig jaar hebben meer dan 69.000 inwoners van ons land de Belgische nationaliteit gekregen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch Statistiekbureau. Het is een stijging van 15% tegenover het jaar ervoor. We verwelkomden vooral Marokkanen, Roemenen en Syriërs als nieuwe Belgen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij zo'n 18 graden. Zaterdag geleidelijk wat zon. Zondag wisselend bewolkt en iets warmer, rond 22 graden.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
4: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.

0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immos Koopman.
8: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis.
5: Hoho, dat is lekker scoren.
8: Dat is de ja van Jumbo. Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
10: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
4: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Koffer gestolen in Creta?
6: Oh nee.
5: Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Willy Classics.
9: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag. Amerikaans president Trump bedreigt Iran opnieuw. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht om vrede te sluiten in het Midden-Oosten en zullen ze daar nu een prijs voor betalen. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Nochtans zei Trump gisteren nog dat Iran en de VS dicht bij een vredesakkoord stonden. Midden-Oosten-expert Koert de Buff.
11: Ik denk niet dat Iran zich laat leiden door posts van Trump. Dit gezegd zijnde zal het ook wel niet helpen om de algemene sfeer te verbeteren en tot een akkoord te komen. Trump heeft al 37 keer aangekondigd dat een deal heel nabij was, terwijl ja, het uiteindelijk blijkt dat het niet zo was.
10: De voorbije dagen escaleerde het geweld in het Midden-Oosten opnieuw. Het Amerikaanse leger heeft vanochtend vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran. En ook Iran en Israël vielen elkaar aan. Bij de zware brand in een loods afgelopen weekend in Anderlecht zijn nu al zeker 4 mensen gestorven. Tijdens de zoekacties de voorbije dagen zijn 2 nieuwe slachtoffers teruggevonden. Dat meldt het parket van Brussel. De identificatie van de slachtoffers is nog altijd aan de gang. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog altijd niet duidelijk. En de prijzen van Europese campings zijn op 6 jaar tijd met bijna een kwart gestegen. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse krant AD. Het komt onder meer door de stijgende vraag naar campingplaatsen en omdat campings steeds moderner worden. Kroatië is het duurste land om te kamperen. Daar betaal je voor een gezin met 4 bijna €80 per nacht. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen ook buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen, bij zo'n 18 graden. Zaterdag geleidelijk wat zon. Zondag wisselend bewolkt en iets warmer, rond 22 graden.
8: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rocklijn.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
4: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel. Leef beter.
5: Hey, ik ben Dave van Plingentik, houthalen Helchtre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
6: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes!
5: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Plingentik van België.
6: Daar drinken we eentje op.
5: En nog verantwoord ook. Ching!
7: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar 99 euro met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Music matters. The Daily Classics.

0: 6.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarde op kia.be.
3: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag. Mogelijk zal de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw escaleren. Dat zeggen experten na het dreigement van Amerikaans president Donald Trump op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht met een reactie op de vredesonderhandelingen. Midden-Oosten-expert Koert de Buff.
7: Momenteel is er al eigenlijk een heropflakkering van geweld tussen zowel van de Verenigde Staten op Iran en van Iran op de buurlanden. Dit gezegd zijnde heeft Trump een deal nodig, omdat hij natuurlijk naar verkiezingen gaat stilaan en niet met een oorlog naar de verkiezingen kan.
6: Volgens persbureau Reuters gaan de vredesonderhandelingen wel verder. Zo reizen er op dit moment Qatarese onderhandelaars af naar de Iraanse hoofdstad Teheran voor nieuwe vredesgesprekken. Intussen blijft de inflatie in de Verenigde Staten stijgen. Vorige maand tot 4,2%. Dat is het hoogste niveau in bijna 3 jaar, blijkt uit officiële cijfers. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende brandstofprijzen. De stijgende inflatie zet ook extra druk op president Donald Trump. Die had bij de presidentsverkiezingen nogthans beloofd om de inflatie te laten dalen. Margriet Hermans zal te zien zijn in het nieuwe seizoen van De Verraders op VTM. Dat maakte haar dochter Céline bekend tijdens de afscheidsdienst voor haar mama. De opnames vonden plaats ver voordat er sprake was van de agressieve kanker die Margriet trof. Céline sprak daarna ook nog even vol lof over haar mama.
8: Ik ben er vrij zeker van, mama. Dit is je best bekeken tv-show, optreden, acte présence aller tijden. Maar eigenlijk, mama, deed je dat je hele leven al. Een kamer binnenwandelen en ze vullen. Met lawaai, met warmte, met een uitgesproken mening, met muziek, met humor als het te zwaar werd en met kracht wanneer anderen het al lang hadden opgegeven.
6: Margriet Hermans werd 72. De federale overheid weet niet hoeveel ambtenaren er langdurig ziek zijn. Dat blijkt uit onderzoek van HLN. In totaal telt ons land ruim 570.000 langdurig zieken, maar in die statistieken ontbreken 500.000 wat benoemde ambtenaren. Politiek journaliste Fleur Mees.
9: Bij de NMS kregen we bijvoorbeeld simpelweg te horen dat de directie daar niet over wou communiceren. En Brussel houdt die cijfers zelfs niet meer bij. En toen ik wou achterhalen hoeveel lokale ambtenaren langdurig ziek zijn, en ik kreeg de boodschap dat ik elke gemeente apart zou moeten sturen. Dus dat zou betekenen dat ik meer dan 565 gemeenten zou moeten contacteren.
6: Mogelijk ligt het aantal boven de 650.000. En sport, een domper voor Zizou Bergs op het grastoernooi van Rosmalen. Bergs is meteen uitgeschakeld. Hij verloor van een Australische kwalificatiespeler in 3 sets. Het werd 6-7, 6-2 en 7-6. Vorig jaar stond Bergs nog in de finale. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen ook buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen, bij zo'n 18 graden opnieuw. Zaterdag geleidelijk wat zon. Zondag wisselend bewolkt en iets warmer, rond 22 graden.
4: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Daily Classics.

0: De Ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Goku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
1: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
0: Peugeot.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Vliegtuig, overnachting, musea, voilà. Ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech?
5: Oh, wat?
6: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
5: Oh nee.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knallieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
10: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoapothekenmarket.be.
11: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. Mogelijk zal de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw escaleren. Dat zeggen experten na het dreigement van Amerikaans president Donald Trump op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht met een reactie op de vredesonderhandelingen. Midden-Oosten-expert Koert de Buff.
5: Momenteel is er al eigenlijk een heropflakkering van geweld tussen zowel van de Verenigde Staten op Iran en van Iran op de buurlanden. Dit gezegd zijnde heeft Trump een deal nodig, omdat hij natuurlijk naar verkiezingen gaat stellen en niet met een oorlog naar de verkiezingen kan.
4: Volgens persbureau Reuters gaan de vredesonderhandelingen wel verder. Zo reizen er op dit moment Qatarese onderhandelaars af naar de Iraanse hoofdstad Teheran voor nieuwe vredesgesprekken. Iran dreigt intussen met een boycot van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Zo dreigt het de matches stil te leggen, dat heeft de Iraanse minister van Sport laten weten. Iran wil dat de FIFA onder meer maatregelen neemt tegen politieke gezangen en de vlaggen die toeschouwers naar binnen nemen. Verder is er ook heel wat te doen rond de deelname van Iran aan het WK. Zo mogen Iraanse spelers slechts een beperkte tijd in de VS zijn. En gisteren trok de VS ook nog alle tickets voor Iraanse supporters in. Op 21 juli spelen onze Rood Duivels tegen Iran. De federale overheid weet niet hoeveel ambtenaren er langdurig ziek zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de HLN. In totaal telt ons land ruim 570.000 langdurig zieken, maar in die statistieken ontbreken 500.000 vastbenoemde ambtenaren. Politiek journaliste Fleur Mees.
6: Bij de NMS kregen we bijvoorbeeld simpelweg te horen dat de directie daar niet over wou communiceren. En Brussel houdt die cijfers zelfs niet meer bij. En toen ik wou achterhalen hoeveel lokale ambtenaren langdurig ziek zijn. En ik kreeg de boodschap dat ik elke gemeente apart zou moeten sturen. Dus dat zou betekenen dat ik meer dan 565 gemeenten zou moeten contacteren.
4: Mogelijk ligt het aantal boven de 650.000. In het onderzoek naar fraude bij een sociale huisvestingsmaatschappij in Sint-Joost-en-Noode eist het college van de stad volledige transparantie. Uit een audit blijkt dat het verhuurkantoor meer dan 20 jaar lang fraude heeft gepleegd. Werknemers deelden jarenlang sociale woningen uit aan zichzelf, familie en vrienden. Het parket onderzoekt de zaak nu. Er loopt ook een onderzoekscommissie in het Brusselse parlement. En net niet voor Wout van Aert in de vierde rit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert won wel de sprint van het peloton, maar een kopgroep van 10 kon hen net voorblijven. Van Aert reageerde achteraf toch tevreden.
7: We zijn inderdaad blij over vandaag. Het was ook een lastige rit onderweg en het is zonde dat we net niet komen. Uiteindelijk heeft iedereen van de ploeg zijn uiterste best gedaan om nog dicht proberen te krijgen, maar lukte het niet. Maar het is altijd mooi om het te proberen.
4: De Amerikaan Quinn Simmons won de etappe. De Fransman Baudin blijft dan weer leider. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk, minimaal rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig.
5: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

Willy.

0: Q3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
9: Daily Classics. Music matters.

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helktre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
5: Willy Classics.
6: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond. 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar al voor €235.000 gefactureerd. Ofwel zo'n €58.000 per maand. Ze zitten zo al boven hun maximumfactuur voor een heel jaar. Die maximumfactuur werd vorig jaar nog ingevoerd om fraude en ondermaatse zorg te vermijden. De ziekenfondsen trekken daarom aan de alarmbel. Paul Kallewaard van het NIC, dat is de overlegstructuur van de ziekenfondsen.
8: Dat kan bijna niet anders dan dat je binnen en buiten gaat zonder dat je echt kwaliteitsvolle dienstverlening toedient aan de patiënten. Daar maken we ons heel veel zorgen over. We hebben natuurlijk nu alle terugbetalingen stopgezet. We hebben het dossier overgemaakt aan het RISIF, zodanig dat we dit verder kunnen onderzoeken op fraude en eventuele andere oorzaken.
7: Opvallend, 400 andere verpleegkundigen factureren opvallend snel. 100 van hen kregen ook een waarschuwing. Amerikaans president Trump kondigt nieuwe Amerikaanse aanvallen aan op Iran. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Volgens Trump gaat het om vergeldingsaanvallen, nadat een Amerikaanse helikopter maandag door Iran werd neergehaald. Eerder vandaag was Trump ook al woedend over het uitblijven van een Iraanse reactie op de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten. Parkeerapps verbergen vaak extra kosten. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Testaankoop. Het vraagt daarom meer duidelijkheid over hoeveel een parkeersessie gaat kosten. Want dat gebeurt amper. En dat is misleiding, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
9: Bij sommige apps moet je dat echt apart gaan opzoeken. Er is ook een app die enkel het maximale parkeertarief meegeeft. Maar dus het is niet altijd even duidelijk op voorhand hoeveel je ongeveer gaat moeten betalen. En dat is een wettelijke verplichting. En wij vinden dat dat echt wel duidelijker kan en moet.
7: 4411 is vandaag veruit de meest populaire app. Testaankoop hoopt ook op meer concurrentie, want dat gaat automatisch helpen. Iran dreigt met een boycot van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Zo dreigt het de matches stil te leggen, dat heeft de Iraanse minister van Sport laten weten. Iran wil dat de FIFA onder meer maatregelen neemt tegen politieke gezangen en de vlaggen die toeschouwers naar binnen nemen. Verder is er ook heel wat te doen rond de deelname van Iran aan het WK. Zo mogen Iraanse spelers slechts een beperkte tijd in de VS zijn. Gisteren trok de VS ook nog alle tickets voor Iraanse supporters in. Op 21 juni spelen onze Rode Duivels tegen Iran. Net niet voor Wout van Aert in de 4e rit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert won wel de sprint van het peloton, maar een kopgroep van 10 kon er net voor blijven. Van Aert reageerde achteraf toch tevreden.
10: We zijn inderdaad blij over vandaag. Het was ook een lastige rit onderweg en het is zonde dat we net niet komen. Uiteindelijk heeft iedereen van de ploeg zijn uiterste best gedaan om nog dicht proberen te krijgen, maar lukte het niet. Maar het is altijd mooi om het te proberen.
7: De Amerikaan Quinn Simmons won de etappe. De Fransman Baudin blijft dan weer leider. En de Nieuw-Zeelander Corbin Strong heeft de wielerklassieker Circuit Franco-Belge gewonnen. Strong was de beste op een aankomst bergop. Hij haalde het voor de Deen Anders Voldager en de Fransman Paul Magnier. Het is voor Strong pas de 9e overwinning in zijn carrière. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
5: Vivi, music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
7: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
11: Info in voorwaarden op carglass.be.

0: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Music Matters. Daily Classics.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Willy Classics.
2: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond. 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar al voor €235.000 gefactureerd. Ofwel zo'n €58.000 per maand. Ze zitten zo al boven hun maximumfactuur voor een heel jaar. Die maximumfactuur werd vorig jaar nog ingevoerd om fraude en ondermaatse zorg te vermijden. De ziekenfondsen trekken daarom nu aan de alarmbel. Paul Kallewaert van het NIC, dat is de overlegstructuur van de ziekenfondsen.
4: Dat kan bijna niet anders dan dat je binnen en buiten gaat zonder dat je echt kwaliteitsvolle dienstverlening toedient aan de patiënten. Daar maken we ons heel veel zorgen over. Wij hebben natuurlijk nu alle terugbetalingen stopgezet. We hebben het dossier overgemaakt aan het RISIF, zodanig dat we dit verder kunnen onderzoeken op fraude en eventuele andere oorzaken.
3: Opvallend, 400 andere verpleegkundigen factureren opvallend snel. 100 van hen kregen ook een waarschuwing. Amerikaans president Trump kondigt nieuwe Amerikaanse aanvallen aan op Iran. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Volgens Trump gaat het om vergeldingsaanvallen, nadat een Amerikaanse helikopter maandag door Iran werd neergehaald. Eerder vandaag was Trump ook al woedend over het uitblijven van een Iraanse reactie op de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten. En Frederik de Meijer is de nieuwe trainer van STVV. Dat heeft de club bekendgemaakt op zijn sociale media. De Meijer was al 2 jaar assistent-trainer bij Sint-Truiden en neemt het over van Wouter Franke, die STVV dit jaar naar een 3e plek loodste en dus ook naar Europees voetbal. Eerder was de Meijer ook als assistent aan de slag bij RWDM, Union en KMSK Deinze. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
3: Bepat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
1: Music matters. The Daily Classics.

0: Plus in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Het was opnieuw even onrustig in Brussel. Zo'n 100-tal jongeren hebben zich er verzameld in de buurt van het Centraal Station voor de 6e dag op rij. Het gebeurde in het kader van de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs de afgelopen dagen. Die betogingen werden toen gekaapt door jongeren om er schade aan te richten. De politie is massaal ter plaatse en voerde ook controles uit. De Vrije Universiteit Brussel gaat tijdens deze examenperiode strenger controleren op spieken als eerste universiteit in Vlaanderen. De VUB gaat onder meer gebruik maken van een apparaat dat elektronische activiteit in een aula moet vaststellen. Je hoort Joël Branson, decaan aan de faculteit Sociale Wetenschappen.
3: Er wordt echt effectief meer gespiekt. Dus dat is ook natuurlijk een van de redenen waarom dat wij ingrijpen. Is het al leidt dat tot een sanctie van 0-20 op het betrokken examen. Maar jammer genoeg stellen we ook soms wel recidieven vast. En dan kan het wel verder gaan. Uitsluiting uit de examenperiode. En in het allerverste geval kan dat wel leiden tot een uitsluiting uit de universiteit.
2: Studenten gebruiken onder meer oortjes of hun gsm. Prins Lorenz, de echtgenoot van prinses Astrid, herstelt van kanker. Dat meldt de woordvoerder op sociale media. In 2021 onderging de prins al een eerste operatie. Eind 2022 volgde een herval, waarna in 2023 een nieuwe behandeling werd opgestart. Vandaag gaat prins Lorenz nog regelmatig op controle, maar hij zet zijn activiteiten wel voort. Hij is 70 jaar. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
1: Willy. Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Willy Classics.

0: Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Binnenkort mag je in ons land met een zelfrijdende Tesla op de weg. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van de rijstrook kan wisselen. Je hoort minister de Ridder.
3: Die systemen zijn heel slim, hè. Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zo van die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar ik benadruk nogmaals, de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
2: Een exacte timing is er nog niet. Eerder werd de technologie ook al in Nederland goedgekeurd. Prins Lorenz, de echtgenoot van prinses Astrid, herstelt van kanker. Dat meldt de woordvoerder op sociale media. In 2021 onderging de prins al een eerste operatie. Eind 2022 volgde een herval, waarna in 2023 een nieuwe behandeling werd opgestart. Vandaag gaat prins Lorenz nog regelmatig op controle, maar hij zet zijn activiteiten wel voort. Hij is 70 jaar. De Vrije Universiteit Brussel gaat tijdens deze examenperiode strenger controleren op spieken, als eerste universiteit in Vlaanderen. De VUB gaat onder meer gebruik maken van een apparaat dat elektronische activiteit in een aula moet vaststellen. Je hoort Joël Branson, decaan aan de faculteit Sociale Wetenschappen.
4: Er wordt echt effectief meer gespiekt. Dus dit is ook natuurlijk een van de redenen waarom dat wij ingrijpen. Meestal leidt dat tot een sanctie van een 0 op 20 op het betrokken examen. Maar jammer genoeg stellen we ook soms wel recidieven vast. En dan kan het wel verder gaan. Uitsluiting uit de examenperiode. En in het allerverste geval kan dat wel leiden tot een uitsluiting uit de universiteit.
2: Studenten gebruiken onder meer oortjes of hun gsm. In München, in Duitsland, is een tiener om het leven gekomen bij een busongeval. Tientallen andere tieners en een docent raakten ook gewond. Het gebeurde vanmiddag. Een schoolbus botste er op een stilstaande stadsbus. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er werden ook reddingshelikopters ingezet. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. En opluchting bij de Rode Duivels. Aanvaller Jeremy Doku heeft geen blessure opgelopen nadat hij gisteren de training vroeger moest verlaten. Doku verscheen zo net gewoon op training, zag ook sportjournalist Jarno Berto.
5: Ik begrijp dat het gisteren ging op een soort van ademhalingsproblemen en ook niet meer dan dat. Ik zie hem nu zelf even niet, maar hij loopt er wel degelijk tussen. Ik begrijp ook dat het wel de bedoeling is bij de voetbalbond om hem, hoe moet ik het zeggen, te classificeren, te conserveren en zo goed mogelijk te bewaren naar maandag toe. Ervoor te zorgen dat er niks aan zijn fysieke paraatheid komt.
2: Morgen begint het WK met de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Binnenkort mag je in ons land met een zelfrijdende Tesla op de weg. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van rijstrook kan wisselen. Je hoort minister de Ridder.
3: Die systemen zijn heel slim, hè? Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zo van die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar ik benadruk nogmaals, de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
2: Een exacte timing is er nog niet. Eerder werd de technologie ook al in Nederland goedgekeurd. In München, in Duitsland, is een tiener om het leven gekomen bij een busongeval. Tientallen andere tieners en een docent raakten ook gewond. Het gebeurde vanmiddag. Een schoolbus botste er op een stilstaande stadsbus. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er werden ook reddingshelikopters ingezet. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. En opluchting bij de Rode Duivels. Aanvaller Jeremy Doku heeft geen blessure opgelopen nadat hij gisteren de training vroeger moest verlaten. Doku verscheen zo net gewoon op training, zag ook sportjournalist Jarno Berto.
4: Ik begrijp dat het gisteren ging op een soort van ademhalingsproblemen en ook niet meer dan dat. Ik zie hem nu zelf even niet, maar hij loopt er wel degelijk tussen. Ik begrijp ook dat het wel de bedoeling is bij de voetbalbond om hem, hoe moet ik het zeggen, te classificeren, te conserveren en zo goed mogelijk te bewaren naar maandag toe. Ervoor te zorgen dat er niks aan zijn fysieke paraatheid komt.
2: Morgen begint het WK met de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika. Vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk, minimaal rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag dan hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
1: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Het is opnieuw onrustig in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland. Voor de tweede dag op rij zoeken zo'n 200-tal betogers er de confrontatie met de politie op. Ze gooien met stenen en de politie reageert met het waterkanon. Het is wel iets rustiger dan gisteren, toen er huizen en auto's in brand werden gestoken. De betogers komen op straat als reactie op een steekpartij in Belfast eerder deze week door een vluchteling. Het slachtoffer raakte toen zwaar gewond. De verdachte werd vandaag voorgeleid. Hij blijft langer in de cel. Amerikaans president Donald Trump beweert dat de VS de afgelopen maand meer dan 200 commerciële schepen door de Straat van Hormuz heeft geloodst. Het gaat volgens Trump om meer dan 100 miljoen vaten ruwe olie die dankzij een geheime missie op de markt konden komen. Trump spreekt naar eigen zeggen er nu pas over, omdat Iran de missie intussen ontdekt heeft. Volgens experten probeert Trump vooral de olieprijzen te drukken. En de Verenigde Naties roepen de VS op om hun migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Aanleiding zijn de verschillende incidenten in aanloop naar het toernooi. Afgelopen weekend werd een Somalische scheidsrechter nog teruggestuurd naar Somalië, ondanks dat hij over een geldig visum beschikte. Ook mocht een fotograaf van de nationale ploeg van Irak de VS niet binnen en kregen verschillende Iraanse stafleden geen visum voor de VS. Het WK start morgen met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk, minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag dan hetzelfde weer. En dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
1: Willy. Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Willy Classics.